ik zei, mij hoort nog voor de show van ze staan. Wie moet het dan, mijn hangen kan? Hij niet veel katten, maar nu het is gefout. Ik wil manchmal gar niet terug in die frühere Welt.